0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Persveilig hebben drie journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden twee journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vindt dat de Spaanse fotojournalist Nacho Calonje moet worden gecompenseerd. Een politieagent duwde hem zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in het water. Calonje heeft beenklachten en zijn materiaal is kapot. De vereniging eist onderzoek en excuses van de politie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het westen. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. De gevoelstemperatuur ligt met 11 graden een stuk lager. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Persveilig hebben drie journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden twee journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vindt dat de Spaanse fotojournalist Nacho Calonje moet worden gecompenseerd. Een politieagent duwde hem zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in het water. Calonje heeft beenklachten en zijn materiaal is kapot. De vereniging eist onderzoek en excuses van de politie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het westen. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. De gevoelstemperatuur ligt met 11 graden een stuk lager. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Persveilig hebben drie journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden twee journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonge na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vindt dat de Spaanse fotojournalist Nacho Calonge moet worden gecompenseerd. Een politieagent duwde hem zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in het water. Calonge heeft beenklachten en zijn materiaal is kapot. De vereniging eist onderzoek en excuses van de politie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren rustig en droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het westen. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. De gevoelstemperatuur ligt met 11 graden een stuk lager. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst, ICE, heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer heeft een schotwond in zijn bovenlichaam en is ernstig, maar stabiel. De aanleiding is onbekend. Burgemeester Kirk Watson wil de politie van Austin en de Texas Rangers bij het onderzoek betrekken. De politie zette chemische middelen in tegen demonstranten. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vindt dat de Spaanse fotojournalist Nacho Calonje moet worden gecompenseerd. Een politieagent duwde hem zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in het water. Calonje heeft beenklachten en zijn materiaal is kapot. De vereniging eist onderzoek en excuses van de politie. Nu nog het weer. De komende uren blijft de lucht meest bewolkt. Regen wordt niet verwacht. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. Het is nu 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst, ICE, heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer heeft een schotwond in zijn bovenlichaam en is ernstig, maar stabiel. De aanleiding is onbekend. Burgemeester Kirk Watson wil de politie van Austin en de Texas Rangers bij het onderzoek betrekken. De politie zette chemische middelen in tegen demonstranten. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vindt dat de Spaanse fotojournalist Nacho Calonje moet worden gecompenseerd. Een politieagent duwde hem zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in het water. Calonje heeft beenklachten en zijn materiaal is kapot. De vereniging eist onderzoek en excuses van de politie. Nu nog het weer. De komende uren blijft de lucht meest bewolkt. Regen wordt niet verwacht. De matige wind komt uit het west-zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 14 graden. Het is nu 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoflied heb je 10 minuten vertraging en 11 kilometer file. De scheuren aan de Schuurhofbrug. Op de A15 vanuit Rotterdam bij Europoort 6 kilometer file, 10 minuten extra. A16 Breda-Rotterdam, 5 minuten vertraging bij afrit Rotterdam Centrum. En door een ongeluk is maar 1 rijstrook open op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie, 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: was just a twig.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw overleggen over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dat hebben de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en de Chinese vicepremier He Lifeng afgesproken na een overleg van ongeveer 8 uur in New York. Het COC vraagt het kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen voor meer acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren daar minder positief over zijn dan 4 jaar geleden. Het COC noemt die ontwikkeling schrikbarend. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer heeft een schotwond in zijn bovenlichaam en is ernstig, maar stabiel. De aanleiding is onbekend. Burgemeester Kirk Watson wil de politie van Austin en de Texas Rangers bij het onderzoek betrekken. De politie zette chemische middelen in tegen demonstranten. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechte demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonge na een duw van een agent in het water terecht. Dan heb ik nog het weer. De rest van vandaag blijft het droog. De temperatuur loopt in de loop van de uren op van 14 naar ongeveer 16 graden. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja, goedemorgen. Dit is ochtendshow op Feel Good Radio 60s en 70s. We beginnen met Eric.

Lekker plaatje van de Moody Blues. Dat was Question of Feel Good Radio 60s en 76. Of niet, Simone hoorde hier nog. En één kaart No, I Got Life. En dan nu even een rustpuntje. Remember Me. Hier is Diana Ross. Feel Good Radio.

Jongens, zelf van Matrimony, Feel Good Radio en de Cats met Marian. Hoor je ook nog op de zender met de meeste luisteraars. Dit is Feel Good Radio met zometeen een update van het nieuws om half acht. Zometeen is Esmee hier natuurlijk weer met de laatste update. En tot die tijd, de Persuaders. Goedemorgen.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw overleggen over de risico's van kunstmatige intelligentie. Dat hebben de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en de Chinese vicepremier He Lifeng afgesproken na een overleg van ongeveer 8 uur in New York. Het COC vraagt het kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen voor meer acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht blijkt dat jongeren daar minder positief over zijn dan 4 jaar geleden. Het COC noemt die ontwikkeling schrikbarend. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer heeft een schotwond in zijn bovenlichaam en is ernstig, maar stabiel. De aanleiding is onbekend. Burgemeester Kirk Watson wil de politie van Austin en de Texas Rangers bij het onderzoek betrekken. De politie zette chemische middelen in tegen demonstranten. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechte demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. Dan heb ik nog het weer. De rest van vandaag blijft het droog. De temperatuur loopt in de loop van de uren op van 14 naar ongeveer 16 graden. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Tears in the Morning, The Beach Boys op Feel Good Radio, 60s en 76. En Percy Sledge ook op de radio. En we gaan even een stukje meezingen. We gaan naar Nederland met de Armand 1967. Ben ik te min.
1: Wil je blijven?

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood aan te pakken. Ze wil meer, sneller en beter bouwen. De plannen bevatten onder meer eenvoudiger regels, steun voor hospitaverhuur en crisiswetgeving tegen de krapte op het stroomnet. Gemeenten en corporaties moeten nauwer samenwerken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben bedrijven in Nederland in juli 0,1% meer geïnvesteerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral in machines en defensiematerieel werd meer geld gestoken. Dat is minder dan de groei in juni van 2,8%. Die Linke heeft de verkiezingen voor het Berlijnse deelstaatparlement gewonnen. De partij van Elif Erop kreeg 25,7% van de stemmen. De beste uitslag ooit. De CDU werd tweede met 18,8%. Die Linke beslist vrijdag of ze verkennende gesprekken begint. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn uitgewerkt en worden naar verwachting binnenkort aangekondigd, zeggen twee ingewijden tegen Reuters. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan zonder vergunning geen geld, goederen of diensten meer leveren aan het hof. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Het is nu 14 graden en overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Coeypoets.
3: Lekker hoor, tweede uur vanochtend show van maandag 21 september. Dit is Feel Good Radio 60s en 70s. It's met Vaiolo.

de Franse chansons horen erbij natuurlijk. Dat was Gérard Lenormand, Feel Good Radio en Irma Thomas. Hoor die ook nog op de leukste zender voor de regio met de meeste luisteraars. Zometeen om 8 uur, weer in half 9. Weer een update van het laatste nieuws. Ja, de tijd gaat sneller. Maar eerst gaan we naar Shai Coltrane. Here is You Were My Friend. You came in my-

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood aan te pakken. Ze wil meer, sneller en beter bouwen. De plannen bevatten onder meer eenvoudiger regels, steun voor hospitaverhuur en crisiswetgeving tegen de krapte op het stroomnet. Gemeenten en corporaties moeten nauwer samenwerken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben bedrijven in Nederland in juli 0,1% meer geïnvesteerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral in machines en defensiematerieel werd meer geld gestoken. Dat is minder dan de groei in juni van 2,8%. Die Linke heeft de verkiezingen voor het Berlijnse deelstaatparlement gewonnen. De partij van Elif Erop kreeg 25,7% van de stemmen. De beste uitslag ooit. De CDU werd tweede met 18,8%. Die Linke beslist vrijdag of ze verkennende gesprekken begint. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn uitgewerkt en worden naar verwachting binnenkort aangekondigd, zeggen twee ingewijden tegen Reuters. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan zonder vergunning geen geld, goederen of diensten meer leveren aan het hof. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. Het is nu 14 graden en overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood aan te pakken. Ze wil meer, sneller en beter bouwen. De plannen bevatten onder meer eenvoudige regels, steun voor hospitaverhuur en crisiswetgeving tegen de krapte op het stroomnet. Gemeenten en corporaties moeten nauwer samenwerken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben bedrijven in Nederland in juli 0,1% meer geïnvesteerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral in machines en defensiematerieel werd meer geld gestoken. Dat is minder dan de groei in juni van 2,8%. Die Linke heeft de verkiezingen voor het Berlijnse deelstaatparlement gewonnen. De partij van Elif Erop kreeg 25,7% van de stemmen. De beste uitslag ooit. De CDU werd tweede met 18,8%. Die Linke beslist vrijdag of ze verkennende gesprekken begint. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn uitgewerkt en worden naar verwachting binnenkort aangekondigd, zeggen twee ingewijden tegen Reuters. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan zonder vergunning geen geld, goederen of diensten meer leveren aan het hof. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur stijgt de komende uren van 14 naar ongeveer 18 graden. Het blijft overwegend bewolkt, de matige wind komt uit het westen. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Spijkenisse en de Zuurhofbrug 5 kilometer file. En er zijn voorlopig nog 2 rijstroken dicht.
4: Joey Koeipoets.
5: En zelfs 9 uur geweest op maandagochtend 21 september. Het derde uur van de ochtendshow met nu John Denver. Hier is Annie Sun.

Ook de Motown sound hoort erbij op Feel Good Radio. Smokey Robinson and the Miracles and the Tears of a Clown. Zo is het. Maandagochtend. De zon komt op. En op de radio hoor je Patty Pravo. Pasa idea.

0: Discoplaatje op de radio van Jimmy Bohorn. Spank was dat. En Roy Orbison ook een Oh Pretty Woman ging over jou. Zeker weten. Feel Good Radio staat aan met de mooiste en de beste classic hits. Op de zender met de meeste luisteraars. We gaan naar 1971. Cat Stevens. Hier is Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan presenteert 50 acties om de woningnood aan te pakken. Ze wil meer, sneller en beter bouwen. De plannen bevatten onder meer eenvoudiger regels, steun voor hospitaverhuur en crisiswetgeving tegen de krapte op het stroomnet. Gemeenten en corporaties moeten nauwer samenwerken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben bedrijven in Nederland in juli 0,1% meer geïnvesteerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral in machines en defensiematerieel werd meer geld gestoken. Dat is minder dan de groei in juni van 2,8%. Die Linke heeft de verkiezingen voor het Berlijnse deelstaatparlement gewonnen. De partij van Elif Erop kreeg 25,7% van de stemmen. De beste uitslag ooit. De CDU werd tweede met 18,8%. Die Linke beslist vrijdag of ze verkennende gesprekken begint. De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De maatregelen zijn uitgewerkt en worden naar verwachting binnenkort aangekondigd, zeggen twee ingewijden tegen Reuters. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan zonder vergunning geen geld, goederen of diensten meer leveren aan het hof. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur stijgt de komende uren van 14 naar ongeveer 18 graden. Het blijft overwegend bewolkt, de matige wind komt uit het westen. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Lekker wakker worden doe je met Aretha Franklin. Until you came back to me. That's what I'm gonna do. En daarvoor nog het nieuws natuurlijk met Esme Gijzen. Zij is met mij samen elke ochtend hier om het ontbijt te doen en het nieuws aan jou te brengen. Op de radio gaan we door met Baby What a Big Surprise. Hier is she.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is de nieuwe beursweek met winst begonnen. De hoofdindex stond in de ochtendhandel 0,5% hoger. Dalende olieprijzen temperden de zorgen over inflatie. Beleggers kijken uit naar het overleg tussen president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping donderdag in Washington over handel en technologie. De Chinese president Xi Jinping reist deze week voor een staatsbezoek naar de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag, meldt de Chinese staatsmedia. Verdere details zijn nog niet bekend. Het bezoek volgt maanden na het bezoek van president Trump aan Xi in Beijing. De twee ontmoetten elkaar daar afgelopen mei. Xi had daarna een uitnodiging aanvaard. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij trekt €1,3 miljoen uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij wil daarmee andere EU-landen overtuigen. De techniek werd in 2018 verboden, maar kleinschalig experimenteren mag onder strikte voorwaarden. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen. Tienduizenden werknemers in Duitsland voeren maandag actie voor het behoud van banen en fabrieken. Werknemers uit de auto-industrie demonstreren op meer dan 280 locaties. Vakbond IG Metal vraagt bedrijven banen te beschermen en de regering de energiekosten te verlagen. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur loopt de komende uren geleidelijk op van 16 naar ongeveer 19 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. Daarmee blijft het weerbeeld de rest van de periode rustig en overwegend bewolkt. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brink.
4: Die zegt een goedemorgen. Het is maandag 21 september. De nieuwe week is weer begonnen en wij hebben er weer zin in. Ja, goedemorgen.

Ach, de mannen van de Bee Gees, altijd gezellig. Het is maandagmorgen iets over 10 uur. Goedemorgen, Joey, dankjewel voor de ochtendshow. Dat was even lekker wakker worden, zeg. Nou, de week is opgestart, wij zijn er weer klaar voor. 3 uur lang hier op Feel Good 60s en 70s. Het mooiste uit de jaren 60 en 70. Ik ben Erwin, ik ga je weer lekker vermaken op maandagmorgen. Met verse koffie en nu ook Robert Palmer. Hier is

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is de nieuwe beursweek met winst begonnen. De hoofdindex stond in de ochtendhandel 0,5% hoger. Dalende olieprijzen temperden de zorgen over inflatie. Beleggers kijken uit naar het overleg tussen president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping donderdag in Washington over handel en technologie. De Chinese president Xi Jinping reist deze week voor een staatsbezoek naar de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag, meldt de Chinese staatsmedia. Verdere details zijn nog niet bekend. Het bezoek volgt maanden na het bezoek van president Trump aan Xi in Beijing. De twee ontmoeten elkaar daar afgelopen mei. Xi had daarna een uitnodiging aanvaard. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij wil daarmee andere EU-landen overtuigen. De techniek werd in 2018 verboden, maar kleinschalig experimenteren mag onder strikte voorwaarden. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen. Tienduizenden werknemers in Duitsland voeren maandag actie voor het behoud van banen en fabrieken. Werknemers uit de auto-industrie demonstreren op meer dan 280 locaties. Vakbond IG Metall vraagt bedrijven banen te beschermen en de regering de energiekosten te verlagen. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur loopt de komende uren geleidelijk op van 16 naar ongeveer 19 graden. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. Daarmee blijft het weerbeeld de rest van de periode rustig en overwegend bewolkt. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is de nieuwe beursweek met winst begonnen. De hoofdindex stond in de ochtendhandel 0,5% hoger. Dalende olieprijzen temperden de zorgen over inflatie. Beleggers kijken uit naar het overleg tussen president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping donderdag in Washington over handel en technologie. De Chinese president Xi Jinping reist deze week voor een staatsbezoek naar de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag, meldt de Chinese staatsmedia. Verdere details zijn nog niet bekend. Het bezoek volgt maanden na het bezoek van president Trump aan Xi in Beijing. De twee ontmoeten elkaar daar afgelopen mei. Xi had daarna een uitnodiging aanvaard. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij wil daarmee andere EU-landen overtuigen. De techniek werd in 2018 verboden, maar kleinschalig experimenteren mag onder strikte voorwaarden. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen. Tienduizenden werknemers in Duitsland voeren maandag actie voor het behoud van banen en fabrieken. Werknemers uit de auto-industrie demonstreren op meer dan 280 locaties. Vakbond IG Metall vraagt bedrijven banen te beschermen en de regering de energiekosten te verlagen. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur loopt nog iets op. Het is 17 graden en blijft rond de 18 graden. Verder verandert er weinig en worden geen grote weersveranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Brink.
0: 11 uur geweest op de maandagmorgen. Verse koffie en leuke platen. Ik zou willen zeggen, wat heeft de mens meer nodig? Helemaal niks, toch?

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Ik weet zeker dat heel veel mensen hun speakers toch even wat harder hebben gezet voor deze van Ramse Shaffi. Laat me was dat hier op de maandagmorgen van Feel Good 60s and 70s. Goedemorgen, 11 uur geweest. We gaan even naar het eind van de jaren 70 uit The War of the World. Jeff Wayne is dit en The Eve of the War.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De AEX-index is de nieuwe beursweek met winst begonnen. De hoofdindex stond in de ochtendhandel 0,5% hoger. Dalende olieprijzen temperden de zorgen over inflatie. Beleggers kijken uit naar het overleg tussen president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping donderdag in Washington over handel en technologie. De Chinese president Xi Jinping reist deze week voor een staatsbezoek naar de Verenigde Staten. Het bezoek duurt van woensdag tot en met vrijdag, meldt de Chinese staatsmedia. Verdere details zijn nog niet bekend. Het bezoek volgt maanden na het bezoek van president Trump aan Xi in Beijing. De twee ontmoeten elkaar daar afgelopen mei. Xi had daarna een uitnodiging aanvaard. Staatssecretaris Silvio Erkens van Visserij trekt 1,3 miljoen euro uit voor een nieuwe proef met pulsvisserij. Hij wil daarmee andere EU-landen overtuigen. De techniek werd in 2018 verboden, maar kleinschalig experimenteren mag onder strikte voorwaarden. Erkens hoopt binnenkort akkoord te geven voor een proef met 2 schepen. Tienduizenden werknemers in Duitsland voeren maandag actie voor het behoud van banen en fabrieken. Werknemers uit de auto-industrie demonstreren op meer dan 280 locaties. Vakbond IG Metall vraagt bedrijven banen te beschermen en de regering de energiekosten te verlagen. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur loopt nog iets op. Het is 17 graden en blijft rond de 18 graden. Verder verandert er weinig en worden geen grote weersveranderingen verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Countdown hier op de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Het loopt tegen 12 alweer. Het is alweer hoog tijd voor de lunch. Hij komt eraan, hoor. Dit is een van de mooiste liedjes die hij schreef in de jaren 60. Het blijft heerlijk om te horen. Stevie Wonder uit Your Speed.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esme Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het luchtvaartverkeer in Japan is ontregeld door de naderende tyfoon Dujuan. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten. All Nippon Airways annuleerde 120 binnenlandse vluchten. De vlucht van premier Sanae Takaichi naar New York heeft vertraging. Volgens KLM gaan vluchten tussen Schiphol en Japan door. Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de situatie van asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie vraagt de Tweede Kamer om een parlementair onderzoek. Volgens Save the Children krijgen kinderen daardoor fysieke en mentale klachten. De lijsttrekker van de Alternatieve für Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern denkt dat bondskanselier Friedrich Merz voor het einde van dit jaar vertrekt. Zijn partij werd daar met 38,2% de grootste. De CDU kreeg 4,9% en haalt de kiesdrempel van 5% niet. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige uitslag de grootste bij de verkiezingen voor de Duma. Na het tellen van 95% van de stemmen staat de partij op 57,83%. Verenigd Rusland krijgt mogelijk 355 van de 450 zetels. Dan heb ik nog het weer. Er worden geen grote veranderingen verwacht. De zon wisselt af met wolkenvelden. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. Dit weerbeeld blijft de komende tijd aanwezig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Brie.
5: Net 12 uur geweest op maandagmiddag. En ja hoor, daar zal je de lunch hebben. We gaan

Jaren 70 muziek, Lobo was dat hier, me and you en a dog named Boo. Goedemiddag, het is net 12 uur geweest en het hele team zit weer lekker te smikkelen. We genieten van de lunch met een fijn muziekje erbij. Mocht jij ook aan de lunch zitten, nou, hou de radio op Feel Good 60s en 70s. Want als er een goed muziekje bij is, dan smaakt die lunch gewoon veel lekkerder. Zeker wel. Hoor ik daar een mondharmonica, vind ik altijd lekker. Zo tijdens de lunch. De Moody Blues op de radio. Hier is dat prachtige Had to Fall in Love.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer. Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het luchtvaartverkeer in Japan is ontregeld door de naderende tyfoon Dujuan. Japan Airlines schrapte 120 binnenlandse en 15 internationale vluchten. All Nippon Airways annuleerde 120 binnenlandse vluchten. De vlucht van premier Sanae Takaichi naar New York heeft vertraging. Volgens KLM gaan vluchten tussen Schiphol en Japan door. Save the Children noemt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de situatie van asielkinderen in noodopvanglocaties een noodsignaal. De organisatie vraagt de Tweede Kamer om een parlementair onderzoek. Volgens Save the Children krijgen kinderen daardoor fysieke en mentale klachten. De lijsttrekker van de Alternatieve für Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern denkt dat bondskanselier Friedrich Merz voor het einde van dit jaar vertrekt. Zijn partij werd daar met 38,2% de grootste. De CDU kreeg 4,9% en haalt de kiesdrempel van 5% niet. De Russische regeringspartij Verenigd Rusland is volgens de voorlopige uitslag de grootste bij de verkiezingen voor de Duma. Na het tellen van 95% van de stemmen staat de partij op 57,83%. Verenigd Rusland krijgt mogelijk 355 van de 450 zetels. Dan heb ik nog het weer. Er worden geen grote veranderingen verwacht. De zon wisselt af met wolkenvelden. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. Dit weerbeeld blijft de komende tijd aanwezig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker met de geur van brood en koffie. En de glans van het vroege zon.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Persveilig zijn twee nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zaterdag zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en viel. Een andere journalist werd door demonstranten gefilmd, mogelijk om de beelden online te zetten. Op enkele Britse luchthavens zijn opnieuw vertragingen door een storing bij de luchtverkeersleiding. Vooral vluchten van en naar Schotland lopen vertraging op. Volgens NATS staat de storing los van het eerdere softwareprobleem waarbij 2000 vluchten uitvielen. De Ierse privacy-toezichthouder heeft Google een boete van 403 miljoen euro opgelegd voor het schenden van regels over locatiegegevens. De overtredingen vonden plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Gebruikers wisten mogelijk niet hoe hun locatie werd gebruikt. De kinderombudsvrouw herkent de signalen over de slechte situatie van kinderen in de asielnoodopvang. Volgens een woordvoerder gaat het om onderbroken onderwijs, gebrekkige hygiëne en onveiligheid. Ook het Rode Kruis herkent dat beeld en noemt noodopvang in principe ongeschikt voor kinderen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. De temperatuur blijft rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
3: We zitten voor je klaar.
2: Horen we je straks?
3: De bellijn.
4: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
5: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Persveilig zijn twee nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zaterdag zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en viel. Een andere journalist werd door demonstranten gefilmd, mogelijk om de beelden online te zetten. Op enkele Britse luchthavens zijn opnieuw vertragingen door een storing bij de luchtverkeersleiding. Vooral vluchten van en naar Schotland lopen vertraging op. Volgens NATS staat de storing los van het eerdere softwareprobleem waarbij 2000 vluchten uitvielen. De Ierse privacy-toezichthouder heeft Google een boete van €403 miljoen opgelegd voor het schenden van regels over locatiegegevens. De overtredingen vonden plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Gebruikers wisten mogelijk niet hoe hun locatie werd gebruikt. De kinderombudsvrouw herkent de signalen over de slechte situatie van kinderen in de asielnoodopvang. Volgens een woordvoerder gaat het om onderbroken onderwijs, gebrekkige hygiëne en onveiligheid. Ook het Rode Kruis herkent dat beeld en noemt noodopvang in principe ongeschikt voor kinderen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. De temperatuur blijft rond 19 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie stopt vanaf 1 januari 2027 met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Dat bevestigt korpschef Jannie Knol. Interne bijeenkomsten blijven toegestaan. Agenten mogen bijeenkomsten van anderen bijwonen, maar geen religieuze of rituele handelingen uitvoeren, in uniform of in burger. Bij Persveilig zijn twee nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zaterdag zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en viel. Een andere journalist werd door demonstranten gefilmd, mogelijk om de beelden online te zetten. Op enkele Britse luchthavens zijn opnieuw vertragingen door een storing bij de luchtverkeersleiding. Vooral vluchten van en naar Schotland lopen vertraging op. Volgens NATS staat de storing los van het eerdere softwareprobleem waarbij 2000 vluchten uitvielen. De Ierse privacy-toezichthouder heeft Google een boete van 403 miljoen euro opgelegd voor het schenden van regels over locatiegegevens. De overtredingen vonden plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Gebruikers wisten mogelijk niet hoe hun locatie werd gebruikt. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. Voor de komende tijd verandert er weinig aan het weerbeeld. Bewolking, een matige noordwestenwind en temperaturen rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie stopt vanaf 1 januari 2027 met het organiseren van publieke religieuze bijeenkomsten, zoals iftars tijdens de Ramadan. Dat bevestigt korpschef Jannie Knol. Interne bijeenkomsten blijven toegestaan. Agenten mogen bijeenkomsten van anderen bijwonen, maar geen religieuze of rituele handelingen uitvoeren, in uniform of in burger. Bij Persveilig zijn 2 nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die zaterdag zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Een fotograaf zegt dat hij van achteren werd geduwd en viel. Een andere journalist werd door demonstranten gefilmd, mogelijk om de beelden online te zetten. Op enkele Britse luchthavens zijn opnieuw vertragingen door een storing bij de luchtverkeersleiding. Vooral vluchten van en naar Schotland lopen vertraging op. Volgens NATS staat de storing los van het eerdere softwareprobleem waarbij 2000 vluchten uitvielen. De Ierse privacy-toezichthouder heeft Google een boete van 403 miljoen euro opgelegd voor het schenden van regels over locatiegegevens. De overtredingen vonden plaats tussen mei 2018 en februari 2020. Gebruikers wisten mogelijk niet hoe hun locatie werd gebruikt. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 19 graden. Voor de komende tijd verandert er weinig aan het weerbeeld. Bewolking, een matige noordwestenwind en temperaturen rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

to answer is I agree, but then I've got to know.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaan Plein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het Kremlin wijt de winst van de radicaalrechtse AfD in Mecklenburg-Voorpommeren aan de Duitse import van duur Amerikaans gas in plaats van goedkope Russisch gas. Volgens Reuters bereiden een economische gezant van president Poetin en AfD-leiders een gesprek voor over hervatting van de gasleveringen. Ook is kritiek op de Russische verkiezingen. Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. N5 Holding betaalde €255.000 voor de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden. De activiteiten gaan verder in een nieuw bedrijf van N5. Bij het faillissement werkten 13 mensen voor het merk. CNN, MS Now en Politico stappen naar de rechter om hun toegang tot het Witte Huis terug te krijgen. President Donald Trump heeft die media geweerd en beschuldigt ze van het verspreiden van nepnieuws. De media zeggen dat de persvrijheid en het recht op onafhankelijke journalistiek op het spel staan. Staatssecretaris Judith Thiele wil scholen ondersteunen bij betere LHBTI-acceptatie. Dat blijkt uit een rapport van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde in 4 jaar van 40 naar 22%. Thiele informeert de Tweede Kamer dit najaar. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Die blijft rond de 19 graden. Het weerbeeld blijft dus grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het Kremlin wijt de winst van de radicaal-rechtse AfD in Mecklenburg-Voorpommeren aan de Duitse import van duur Amerikaans gas in plaats van goedkope Russisch gas. Volgens Reuters bereiden een economische gezant van president Poetin en AfD-leiders een gesprek voor over hervatting van de gasleveringen. Ook is kritiek op de Russische verkiezingen. Het Nederlandse duurzame kledingmerk Mud Jeans maakt een doorstart. En Vijf Holding betaalde €255.000 voor de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden. De activiteiten gaan verder in een nieuw bedrijf van N5. Bij het faillissement werkten 13 mensen voor het merk. CNN, MS Now en Politico stappen naar de rechter om hun toegang tot het Witte Huis terug te krijgen. President Donald Trump heeft die media geweerd en beschuldigt ze van het verspreiden van nepnieuws. De media zeggen dat de persvrijheid en het recht op onafhankelijke journalistiek op het spel staan. Staatssecretaris Judith Thiele wil scholen ondersteunen bij betere LHBTI-acceptatie. Dat blijkt uit een rapport van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde in 4 jaar van 40 naar 22%. Thiele informeert de Tweede Kamer dit najaar. Dan nog het weer. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Die blijft rond de 19 graden. Het weerbeeld blijft dus grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In de regio West loopt het verkeer op dit moment vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar krijg je nog te maken met de nasleep van een ongeluk tussen Den Haag-Ypenburg en knooppunt Ketelplein. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra reistijd. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het druk. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven betekent dat 10 minuten vertraging.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Slachtoffers hebben in de rechtbank verteld over de gevolgen van explosies en andere aanslagen. Een vrouw zei dat zij en haar man na een explosie uit hun huurhuis zijn gezet. Ze wonen nog altijd in een caravan. Ambtenaar Jim B. wordt ervan verdacht gemeentelijke gegevens te hebben verkocht. De zaak gaat dinsdag verder. De beurzen in New York zijn maandag hoger geopend. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek, na signalen dat investeringen in die technologie blijven groeien. De Dow Jones-index steeg 0,6% en de Nasdaq 0,8%. Ook de lagere olieprijs hielp. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen voor starters en senioren. Die zijn volgens de vereniging essentieel voor de doorstroming. Positief zijn de kortere procedures en aangewezen bouwlocaties. De coalitiepartijen D66, de VVD en het CDA steunen het SP-plan niet om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek in een debat. Volgens D66 is schaamte de grootste drempel. Het CDA wees op slachtoffers van ander geweld. Dan nog het weer. De temperatuur blijft rond 19 graden, al voelt het door de wind aan als 17 graden. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er waait een matige west-noordwestenwind. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Het begint op dit moment drukker te worden op de weg. Er staat 50 kilometer file in de regio. Onder andere de dagelijkse file op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar loop je vertraging op tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met ook hier een kwartier vertraging. Tot slot nog de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Bij Haastrecht is je vertraging 15 minuten.
4: Erwin van der Bliek.
5: En die zegt goedemiddag, maandagmiddag iets over 4 en 21 september. En

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Slachtoffers hebben in de rechtbank verteld over de gevolgen van explosies en andere aanslagen. Een vrouw zei dat zij en haar man na een explosie uit hun huurhuis zijn gezet. Ze wonen nog altijd in een caravan. Ambtenaar Jim B. wordt ervan verdacht gemeentelijke gegevens te hebben verkocht. De zaak gaat dinsdag verder. De beurzen in New York zijn maandag hoger geopend. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek, na signalen dat investeringen in die technologie blijven groeien. De Dow Jones-index steeg 0,6% en de Nasdaq 0,8%. Ook de lagere olieprijs hielp. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan voor snellere woningbouw te weinig maatregelen bevat voor betaalbare huizen voor starters en senioren. Die zijn volgens de vereniging essentieel voor de doorstroming. Positief zijn de kortere procedures en aangewezen bouwlocaties. De coalitiepartijen D66, de VVD en het CDA steunen het SP-plan niet om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek in een debat. Volgens D66 is schaamte de grootste drempel. Het CDA wees op slachtoffers van ander geweld. Dan nog het weer. De temperatuur blijft rond 19 graden, al voelt het door de wind aan als 17 graden. Op veel plaatsen heeft de zon de overhand. Er waait een matige west-noordwestenwind. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Love Unlimited, het zijn de geluiden van de herfst. Mensen, regen op de ruiten. Walking in the rain with the one I love was dat hier op de maandagmiddag. Van Feel Good 60s en 70s. Het is tijd voor een mooie liefdesverklaring uit de jaren 60. Zijn we er klaar voor? Dit is Annie K.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een 64-jarige man ontkent dat hij 24 jaar geleden een 16-jarig meisje in Lisserbroek heeft verkracht. Dat bleek tijdens de eerste zitting in Alkmaar. Hendrik O. kwam door verwantschapsonderzoek in beeld. Een profiel uit Sporen matchte met zijn broer. De volgende zitting is op 7 december in Haarlem. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan te weinig doet voor betaalbare woningen voor starters en senioren. Bouwend Nederland steunt de plannen, maar zegt dat het Rijk, gemeenten en provincies eerst de voorwaarden moeten regelen voor de bouw van jaarlijks 100.000 woningen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevraagd de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen. Volgens de Financial Times maakt Trump zich zorgen over stijgende brandstofprijzen. Oekraïne valt Russische raffinaderijen aan om de oorlogskas te raken. De vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen van kloosterorde de Goede Herder dwangarbeid verrichten, krijgen definitief geen schadevergoeding. Het gerechtshof Amsterdam bevestigt dat hun zaak is verjaard. 19 vrouwen eisten in 2023 vergoeding voor het leed, 18 gingen in beroep. Dan nog het weer. De temperatuur daalt langzaam van 19 naar 17 graden. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. De west-noordwestenwind waait matig. Grote veranderingen in het weer worden de komende tijd niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek.
0: 5 uur geweest en we gaan gelijk eens even terug naar het eind van de jaren 70 met een lekkere rammer van Blondie.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een 64-jarige man ontkent dat hij 24 jaar geleden een 16-jarig meisje in Lisserbroek heeft verkracht. Dat bleek tijdens de eerste zitting in Alkmaar. Hendrik O. kwam door verwantschapsonderzoek in beeld. Een profiel uit Sporen matchte met zijn broer. De volgende zitting is op 7 december in Haarlem. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan te weinig doet voor betaalbare woningen voor starters en senioren. Bouwend Nederland steunt de plannen, maar zegt dat het Rijk, gemeenten en provincies eerst de voorwaarden moeten regelen voor de bouw van jaarlijks 100.000 woningen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevraagd de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen. Volgens de Financial Times maakt Trump zich zorgen over stijgende brandstofprijzen. Oekraïne valt Russische raffinaderijen aan om de oorlogskas te raken. De vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen van kloosterorde de goede herder dwangarbeid verrichten, krijgen definitief geen schadevergoeding. Het gerechtshof Amsterdam bevestigt dat hun zaak is verjaard. 19 vrouwen eisten in 2023 vergoeding voor het leed, 18 gingen in beroep. Dan nog het weer. De temperatuur daalt langzaam van 19 naar 17 graden. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. De west-noordwestenwind waait matig. Grote veranderingen in het weer worden de komende tijd niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Mooie muziek uit de jaren 70. Yvonne Elliman was dat hier. En If I Can't Have You. Het is herfst. En dit is een liedje over de herfst. Wat mooi op 21 september. Justin Hayward en Forever.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een 64-jarige man ontkent dat hij 24 jaar geleden een 16-jarig meisje in Lisserbroek heeft verkracht. Dat bleek tijdens de eerste zitting in Alkmaar. Hendrik O. kwam door verwantschapsonderzoek in beeld. Een profiel uit sporen matchte met zijn broer. De volgende zitting is op 7 december in Haarlem. De vereniging Eigen Huis vindt dat het actieplan van woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan te weinig doet voor betaalbare woningen voor starters en senioren. Bouwend Nederland steunt de plannen, maar zegt dat het Rijk, gemeenten en provincies eerst de voorwaarden moeten regelen voor de bouw van jaarlijks 100.000 woningen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky gevraagd de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen. Volgens de Financial Times maakt Trump zich zorgen over stijgende brandstofprijzen. Oekraïne valt Russische raffinaderijen aan om de oorlogskas te raken. De vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen van kloosterorde de Goede Herder dwangarbeid verrichten, krijgen definitief geen schadevergoeding. Het gerechtshof Amsterdam bevestigt dat hun zaak is verjaard. 19 vrouwen eisten in 2023 vergoeding voor het leed, 18 gingen in beroep. Dan nog het weer. De temperatuur daalt langzaam van 19 naar 17 graden. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. De west-noordwestenwind waait matig. Grote veranderingen in het weer worden de komende tijd niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Broek.
4: En zo werd het ongemerkt alweer gewoon maandagavond. 6 uur geweest en ik ga er nog een uur.

Ja, er werden weer ladingen snoep uitgedeeld hier op maandagavond. Dat was door Sammy Davis Jr. Hij hing hier even de Candyman uit. Nou, hartelijk dank voor al dat lekkers. Hallo, het is 6 uur geweest maandagavond. Je bent bij Feel Good 60s en 70s. En ik ga er nog een uurtje lekker tegenaan. Ja, ja, de maandagavond is begonnen. Zometeen over ruim een uurtje is het alweer donker, mensen. Het is wel even wennen, hè. Die

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft president Trump telefonisch om militaire steun gevraagd in de strijd tegen de Houthis. President Trump zou die hulp niet hebben toegezegd. Ook Saoedi-Arabië vroeg de Verenigde Staten om steun voor geplande aanvallen op de Houthis, maar president Trump zou daarvan hebben afgezien. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie over een fotograaf die zaterdag bij rellen op het Malieveld in het water viel niet plausibel. Volgens de politie was de duw bedoeld om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid. De NVJ wil dat de fotograaf volledig schadeloos wordt gesteld. De Europese Unie moet meer doen aan cyberbeveiliging, dat zegt de Europese Rekenkamer in een rapport. Vooral lidstaten moeten sneller informatie delen over cyberdreigingen. Het Europese waarschuwingssysteem moet zo snel mogelijk operationeel worden. In de EU-meerjarenbegroting is 1,4 miljard euro uitgetrokken. Op het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen 700 lesbiennes, biseksuele, trans en non-binaire mensen samen. Het was de eerste viering tijdens het festival die alleen voor vrouwen werd gehouden. Volgens de organisatoren was de tent vol. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. Het is 19 graden, maar door de wind voelt het aan als 16. Geleidelijk koelt het af naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Er zijn nog maar een paar files over van de avondspits. Er wordt nog langzaam gereden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Je loopt 10 minuten vertraging op tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot nog de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelshaven loop je 5 tot 10 minuten vertraging op.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ze heeft een katertje van de liefde. Dat was Diana Ross en Love Hangover. En dat was mijn show voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Als de ochtendshow voorbij is met Joey, zet ik weer verse koffie en zorg ik weer voor lekkere muziek. Nancy Sinatra nog. En these boots are made for walking.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermende vlam tegen de adem van de

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft president Trump telefonisch om militaire steun gevraagd in de strijd tegen de Houthis. President Trump zou die hulp niet hebben toegezegd. Ook Saoedi-Arabië vroeg de Verenigde Staten om steun voor geplande aanvallen op de Houthis, maar president Trump zou daarvan hebben afgezien. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie over een fotograaf die zaterdag bij rellen op het Malieveld in het water viel niet plausibel. Volgens de politie was de duw bedoeld om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid. De NVJ wil dat de fotograaf volledig schadeloos wordt gesteld. De Europese Unie moet meer doen aan cyberbeveiliging, dat zegt de Europese Rekenkamer in een rapport. Vooral lidstaten moeten sneller informatie delen over cyberdreigingen. Het Europese waarschuwingssysteem moet zo snel mogelijk operationeel worden. In de EU-meerjarenbegroting is 1,4 miljard euro uitgetrokken. Op het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen 700 lesbiennes, biseksuele, trans en non-binaire mensen samen. Het was de eerste viering tijdens het festival die alleen voor vrouwen werd gehouden. Volgens de organisatoren was de tent vol. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. Het is 19 graden, maar door de wind voelt het aan als 16. Geleidelijk koelt het af naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft president Trump telefonisch om militaire steun gevraagd in de strijd tegen de Houthis. President Trump zou die hulp niet hebben toegezegd. Ook Saoedi-Arabië vroeg de Verenigde Staten om steun voor geplande aanvallen op de Houthis, maar president Trump zou daarvan hebben afgezien. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie over een fotograaf die zaterdag bij rellen op het Malieveld in het water viel niet plausibel. Volgens de politie was de duw bedoeld om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid. De NVJ wil dat de fotograaf volledig schadeloos wordt gesteld. De Europese Unie moet meer doen aan cyberbeveiliging, dat zegt de Europese Rekenkamer in een rapport. Vooral lidstaten moeten sneller informatie delen over cyberdreigingen. Het Europese waarschuwingssysteem moet zo snel mogelijk operationeel worden. In de EU-meerjarenbegroting is 1,4 miljard euro uitgetrokken. Op het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen 700 lesbiennes, biseksuele, trans en non-binaire mensen samen. Het was de eerste viering tijdens het festival die alleen voor vrouwen werd gehouden. Volgens de organisatoren was de tent vol. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. Het is 19 graden, maar door de wind voelt het aan als 16. Geleidelijk koelt het af naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De jemenitische president Rashad al-Alimi heeft president Trump telefonisch om militaire steun gevraagd in de strijd tegen de Houthis. President Trump zou die hulp niet hebben toegezegd. Ook Saoedi-Arabië vroeg de Verenigde Staten om steun voor geplande aanvallen op de Houthis, maar president Trump zou daarvan hebben afgezien. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de verklaring van de politie over een fotograaf die zaterdag bij rellen op het Malieveld in het water viel niet plausibel. Volgens de politie was de duw bedoeld om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid. De NVJ wil dat de fotograaf volledig schadeloos wordt gesteld. De Europese Unie moet meer doen aan cyberbeveiliging, dat zegt de Europese Rekenkamer in een rapport. Vooral lidstaten moeten sneller informatie delen over cyberdreigingen. Het Europese waarschuwingssysteem moet zo snel mogelijk operationeel worden. In de EU-meerjarenbegroting is 1,4 miljard euro uitgetrokken. Op het Beierse Oktoberfest is voor het eerst een feest georganiseerd voor queer vrouwen. Onder het motto bier, borsten en pretzels kwamen 700 lesbiennes, biseksuele, trans en non-binaire mensen samen. Het was de eerste viering tijdens het festival die alleen voor vrouwen werd gehouden. Volgens de organisatoren was de tent vol. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. Het is 19 graden, maar door de wind voelt het aan als 16. Geleidelijk koelt het af naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Ben Saul, rapporteur van de Verenigde Naties, noemt Amerikaanse aanvallen op boten in strijd met het internationaal recht. De aanvallen kunnen misdaden tegen de menselijkheid zijn. Sinds september zijn zeker 68 vaartuigen beschoten en 223 mensen gedood. Vanaf 2029 vergoedt het kabinet 95,6% van de kinderopvang. Dat is minder dan de eerder geplande 96%. Ouders betalen daardoor iets meer zelf. De uitvoering en het toezicht vallen voor het kabinet duurder uit dan verwacht. Advanced Micro Devices, kortweg AMD, heeft maandag voor het eerst een marktwaarde van $1 biljoen bereikt. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de grote vraag naar chips voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het aandeel steeg in New York ruim 9% tot een record van ruim $613. De politierechter in Den Bosch heeft twee mannen veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. De mannen blokkeerden in juni met hun pick-up een fietspad en schopten de vrouw. Een verdachte kreeg 36 dagen cel en 120 uur taakstraf. De ander kreeg 240 uur taakstraf. Het geweld hield verband met protesten tegen een asielopvang in Engelen. Nu nog het weer. Er verandert weinig aan het weer. Er is lichte bewolking en een matige noordwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft daarna rond 16 graden. Ook in het verdere weerbeeld komt weinig verandering. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De jihadist Salah Abdeslam blijft in een isoleercel. De rechter in Lille heeft zijn verzoek om versoepeling van zijn detentievoorwaarden afgewezen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar apart. Hij was de enige overlevende van de terreurgroep die in 2015 aanslagen in Parijs pleegde, met 130 doden. Amerikaanse staten hebben een akkoord met Paramount bevestigd over de overname van Warner Bros. De deal met een waarde van meer dan $110 miljard werd eerder via een rechtszaak aangevochten. Paramount moet jaarlijks minstens 30 films uitbrengen en betaalt $30 miljoen per ontbrekende film. Het vliegverkeer naar Boston en de New Yorkse luchthavens LaGuardia en JFK wordt hervat na een telecomstoring. 3 KLM-vluchten uit Amsterdam kunnen volgens plan landen op JFK. Een doorgesneden glasvezelkabel veroorzaakte de storing. Op Newark en Philadelphia geldt voorlopig nog een vlieg. Ben Scholl, rapporteur van de Verenigde Naties, noemt Amerikaanse aanvallen op boten in strijd met het internationaal recht. De aanvallen kunnen misdaden tegen de menselijkheid zijn. Sinds september zijn zeker 68 vaartuigen beschoten en 223 mensen gedood. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog met lichte bewolking en een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 16 graden. Op dit moment is het 16 graden in Nederland. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Gewoon even laten weten dat je luistert. Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De jihadist Salah Abdeslam blijft in een isoleercel. De rechter in Lille heeft zijn verzoek om versoepeling van zijn detentievoorwaarden afgewezen. Abdeslam zit al bijna 10 jaar apart. Hij was de enige overlevende van de terreurgroep die in 2015 aanslagen in Parijs pleegde, met 130 doden. Amerikaanse staten hebben een akkoord met Paramount bevestigd over de overname van Warner Bros. De deal met een waarde van meer dan $110 miljard werd eerder via een rechtszaak aangevochten. Paramount moet jaarlijks minstens 30 films uitbrengen en betaalt $30 miljoen per ontbrekende film. Het vliegverkeer naar Boston en de New Yorkse luchthavens LaGuardia en JFK wordt hervat na een telecomstoring. 3 KLM-vluchten uit Amsterdam kunnen volgens plan landen op JFK. Een doorgesneden glasvezelkabel veroorzaakte de storing. Op Newark en Philadelphia geldt voorlopig nog een vlieg. Ben Scholl, rapporteur van de Verenigde Naties, noemt Amerikaanse aanvallen op boten in strijd met het internationaal recht. De aanvallen kunnen misdaden tegen de menselijkheid zijn. Sinds september zijn zeker 68 vaartuigen beschoten en 223 mensen gedood. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog met lichte bewolking en een matige wind uit het noordwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 16 graden. Op dit moment is het 16 graden in Nederland. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: God's sakes, turn around.
1: Feel Good, 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. De regering Trump heeft een investering van $5 miljard voorgesteld voor een fonds voor de wederopbouw van beschadigde energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het fonds moet ook de afhankelijkheid

0: van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van verklaringen en documenten. Nu nog het weer. Voor de rest van de periode verandert er weinig aan het weer. De temperatuur blijft rond 15 graden. Er is lichte bewolking en uit het west-noordwesten waait een matige wind. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. De regering Trump heeft een investering van $5 miljard voorgesteld voor een fonds voor de wederopbouw van beschadigde energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het fonds moet ook de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van verklaringen en documenten. Nu nog het weer. Voor de rest van de periode verandert er weinig aan het weer. De temperatuur blijft rond 15 graden. Er is lichte bewolking en uit het west-noordwesten waait een matige wind. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend.

0: Radcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. De regering Trump heeft een investering van $5 miljard voorgesteld voor een fonds voor de wederopbouw van beschadigde energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het fonds moet ook de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van verklaringen en documenten. Nu nog het weer. Op dit moment is het 14 graden. De lucht is helder, er staat een zwakke wind uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft rond de 14 graden schommelen. Verder verandert het weerbeeld volgens de verwachting niet. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. De regering Trump heeft een investering van $5 miljard voorgesteld voor een fonds voor de wederopbouw van beschadigde energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het fonds moet ook de afhankelijkheid van de straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van verklaringen en documenten. Nu nog het weer. Op dit moment is het 14 graden. De lucht is helder, er staat een zwakke wind uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft rond de 14 graden schommelen. Verder verandert het weerbeeld volgens de verwachting niet. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.